0: de toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ja, ik zie en ik hoop op een iets socialere, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
1: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
2: Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin. Gelecek anılarımızda, geçmişimiz ise sadece bir tahmin.